en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered, dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd...

0: altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakt er daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
4: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink. Kinkstart.

0: weten wie de brilsmug hebben. Hé, hey, wacht op mij. I will wait, Mumford & Sons bij Kink. Hé, nou nou, poepoe. Goedemorgen. Ja, ik zal je niet meer lastig vallen, maar ik heb mijn eerste WD-40-sessie voor deze week er al op zitten. Ik praat nu door een andere microfoon dan er hing toen ik binnenkwam. Maar, hé, hey, alles doet het weer. Jazeker, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Op de maandag 15 juni. Prima dagje eigenlijk, hoor. Periode met zon, er zijn wel wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plekken eigenlijk wel droog. Kleine kans op regen maar. En het is 20 tot een aangename 23 graden. Hey,

0: zover. Pinkpop 2026 met de Foo Fighters. Voor het eerst sinds lange tijd op het podium daar. Hebben we daar een klein beetje zin in?
1: Oh ja, zeker.
0: Jawel, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. We zijn er met Kink ook zeker bij. Bij Pinkpop. Hoop je daar te zien. Want jij bent er misschien ook wel bij. Ja. Yeah. Aangezien we deze week in de ochtendshow tickets weggeven voor Pinkpop 2026. Voor het hele weekend, inclusief camping. Ja, dat is mooi nieuws. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Nou, dat is heel simpel. Je hoort op een gegeven moment wel een prijzigheid voorbij komen. En dan stuur je een berichtje. Ga je misschien het hele weekend naar Pinkpop. En afgelopen vrijdag maakt wel bekend, ook mooi nieuws, dat Muse weer naar Nederland komt. 29 en 30 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kink presents Muse. De eerste twee kaarten werden vrijdag al gelijk weggegeven bij het bekendmaken van dit mooie nieuws. En vanaf vrijdag maak je kans op tickets voor die show. Of het nou gaat om de Foo Fighters op Pinkpop of Muse in de Ziggo Dome. Kink brengt je naar de artiesten die het allerliefst live ziet. We gaan erbij van luisteren, zo makkelijk kan het zijn. Zometeen bij Kink, Arctic Monkeys, opening night. Eerst Franz Ferdinand en This Fire.

0: met zometeen Kaiser Chiefs, Rammstein en ook Pearl Jam komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben een vredesakkoord bereikt. Ze tekenen vrijdag en dan gaat de straat van Hormuz weer open voor olietankers en andere zeeschepen, zei president Trump. Het akkoord gaat niet over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv aangevallen en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. En bondscoach Koeman is tevreden over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK, ook al speelden ze 2-2 gelijk tegen Japan. Hij vindt dat ze goed speelden en zei, hiermee kunnen we verder. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt en een beetje motregen, maar later droog en vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De eerste files ontstaan op de A7 Den Oever-Zaanstad. Staat tussen Hoornoord en Afrit Averhoorn 4 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
18: King.

0: alles is, niet alles is average, hoor. Beste Kaiser Chiefs. Want ik keek net eventjes naar de weersverwachting van komend weekend. Het Pinkpop weekend. Daar is alles behalve gemiddeld. Boven de 30 graden. Kunnen we Jan Smeet veel op het podium bieden?
1: Goed smeren, goed smeren. Lekker water drinken. Ja,
0: joh. Ja, vandaag begint grijs en modderregen. Droog in het zuiden. Meer zon en droog in de loop van de middag. 16 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden van het land. Morgen al 25 graden. Woehoe!

Viking. En Inter. Doe het, Galactic. Mike D is van het optreden. Hè? De Beastie Boys, Adam en Mike, overgebleven leden na het overleden van Adam Yarge. Die hebben eigenlijk gewoon. Ja, die hebben heel veel aan toffe documentaires op Netflix en zo meegewerkt, maar nooit meer opgetreden. Maar Mike D, het begon weer te kriebelen, denk ik. En hij staat op het podium. En ik vind het helemaal niet verkeerd. Sterker nog, ik word er best wel blij van. Want we kunnen ze nooit meer zien zoals ooit, maar deze muziek mag best live gehoord worden, toch?

0: City. Offspring, de staat en AC/DC komen gegarandeerd voorbij, hoef je niks voor te doen. Wat zou je daarna willen horen? Waarmee begint jouw maandag pas echt lekker? Nou, pak je telefoon even, open de Kink-app, druk op contact en vul dan maar in wat jij zou willen horen als Kinkstart.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten.

0: 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zei president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd. Ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechte rijstrook dicht.
6: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink.
3: Alternative Rock.

0: 12 minuten over 7. Goeie maandagmorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Xander is erbij. Na een korte nachtje zegt hij door de wedstrijd van het Nederlands elftal toch weer fris en fruitig aan de slag. That's the spirit. Bas en Wim en Henrico en Ivo allemaal een goede morgen over de schutting gegooid. Erwin begon de dag heel fijn. Wil je zeggen, met de staat, beter wordt het niet. En Marijke laat weten, aan het werk, dat ze eigenlijk nog 3 dagen kan slapen. Maar dat mag de pret niet drukken. Way to go! Hou vol, Marijke. Het komt helemaal goed. De dag begint wat grijs. Hier en daar wordt motregen, behalve in het zuiden. Daar is het nu droog. In de loop van de middag komt er meer en meer zon. En blijft het droog. Temperatuur 16 graden dwars, 21 in

0: shook me all night long. Het is 7:15. Het is de week van Pinkpop 2026. En Kink is daarbij. Nu jij nog. Oh, ja. Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Youngblood, The Haunted You, Vodan Boys, Franz Ferdinand, Editors. Je kunt ze allemaal zien komend weekend. Het enige wat je hoeft te doen is deze week extra goed luisteren naar de ochtendshow. Want elke ochtend komt de prijzigheid voorbij met in zijn bek 2 weekendtickets voor het volledige weekend Pinkpop, inclusief camping. Kink is er ook, dus dan komen we gezellig even met z'n allen een feestje vieren. Het kan van dit weekend al raak zijn. Het weer wordt belachelijk goed. Dus wat je ook in je campingtas stopt, zorg dat er zonneband erin zit. En een hervulbaar waterflesje lijkt me ook handig. Maar je kunt het gewoon deze week nog voor elkaar krijgen. Je weet nu nog niet dat je misschien vrijdag al op Pinkpop bent. Gewoon blijven luisteren naar de ochtendshow. Het kan deze week zomaar ineens gebeuren. En dan ben je er gewoon bij. Oh, is dat even een lekker vooruitzicht, hè?
1: Goedemorgen. Dit is jouw Kinkstart.
0: Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles goed, jongen?
2: Zeker weten.
0: Wat zijn de plannen voor vandaag?
2: Ik ben de hele dag weer op kantoor aan het werk.
0: En hebben we er een beetje zin in?
2: Jazeker wel.
0: Kijk, nou hier, that's the spirit voor een maandag. Love it.
2: Zeker.
0: En dan kom je ook nog met een heel lekker idee om de maandag mee te beginnen als Kinkstart. Die wil ik met een lied voor je inwisselen. Wat kan ik voor je draaien?
2: Ik zou graag Lonely Boy willen horen van de Black Keys.
1: Kinkstart.

0: 6 voor 11, Kings of Leon bij Kink. Erg leuk, we waren gisteren met een groep Kink-collega's. Alsnog voor mijn verjaardag. Hoe vaak heb jij je 50ste verjaardag al gevierd, Michiel? Inmiddels volgens mij voor elke levensjaar 1 keer. Nee, dit was een ding. Ik was in maart jarig en toen kreeg ik van mijn collega's, want ik ben gek op themaparken, een dagje naar de Efteling. Dat was gisteren. En dan moet er een datumprikker overheen. En voor je weet ben je 3 maanden verder. Maar dat was dus gisteren. Superleuke dag gehad. Wat ik echt heel leuk vond, is dat we echt meerdere keren in de Dans Macabre en gewoon lopend door het park, ai, Kink! Dat mensen dan toch roepen, ook want als je in de Efteling bent, dan heb je misschien niet je hoofd gelijk staan naar muziek of radio of Kink. Maar dat er meer mensen, ai, Kink! We voelden ons bekeken en geliefd. Het was een erg leuke dag. Mocht je gisteren last hebben gehad van mensen die onnodig hard aan het schreeuwen en plezier maken waren, dat zouden wij kunnen zijn geweest. Excuus daarvoor. 5 minuten voor 7:30. Goeie maandagmorgen. Maandag 15 juni. Het is inderdaad de week van Pinkpop. Vanochtend maak je kans op tickets. De hele week trouwens in de ochtend zo, om dit weekend Pinkpop nog bij te wonen. En zometeen, na het nieuws van 7:30, hoor je niet alleen de Smiths, maar ook de band die we vorige week hebben aangekondigd dat ze weer naar Nederland komen. Misschien heb je het gemist, maar het is echt een hele grote. En daar maak je vanaf vrijdag kans op om tickets voor te winnen. Die hoor je dus zometeen na het nieuws en de Smiths.
1: Kink. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 7:30. Kink. AMP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd ook een historisch klooster uit de 11e eeuw getroffen. Het raakte zwaar beschadigd. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met hun aanvallen in het Midden-Oosten. Ook de aanvallen in Libanon moeten stoppen. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en dan mogen er weer schepen varen door de zeestraat bij Iran. En koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en verdrinken of stikken dan soms in hun eigen mest. Bakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Daar schrikken we van, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt en een beetje motregen, maar geleidelijk droog en vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen met weinig files en weinig bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg centrum 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
2: Kink. Dit is het station van Massive Attack.

Don't hang the DJ. He's playing Cryogen. Floor, ik snap het helemaal. Lekker. Muse en Cryogen bij Kink. Ja, afgelopen week was daar ineens het nieuws. Afgelopen vrijdag. Muse komt weer naar Nederland. En het is een Kink Presents show. Wat houdt het in? Nou ja, in dit specifieke geval is dat Muse heeft gevraagd... Hey jongens, vinden jullie het leuk om met Kink daar aan te hangen? Dat betekent dat wij een beetje op Kink mogen roepen dat wij eraan komen... En dat Kink dan weer kaars mag weggeven bijvoorbeeld. Nou, hartstikke leuk. Ja, dat wilden we wel. 29 en 30 november staat Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. En luister goed, want het is een behoorlijk pak informatie die je nu krijgt. Maar als je Muse leuk vindt, dan wil je het echt eventjes goed voor ogen hebben. Dus, vanaf vrijdag, komende vrijdag al, maak je kans op tickets voor Kink Presents Muse. Maar er is nog meer. Want nog voordat dit concert werd aangekondigd... waren we ook al bezig met de band om te regelen... dat je het nieuwe album als allereerste mag horen. Het album komt volgende week vrijdag uit, de Wow Signal. Maar volgende week woensdag, dat is dus overmorgen over een week... mogen we weer zo'n toffe Kink luistersessie organiseren. Dat betekent dat je 2 dagen voor release... al als een van de allereerste ter wereld... het nieuwe album van Muse kunt luisteren. En dat geven we allebei in 1 klap weg. Dus vanaf komende vrijdag maak je bij Kink kans op tickets... voor de Kink Muse luistersessie. En gelijk erbij krijg je ook nog eens een keer... 2 tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. Ja, hou je van Muse? Dan luister je naar Kink. Veel simpeler dan dat kan ik het gewoon echt niet maken. Vanaf komende vrijdag dus. Mega Muse Madness Week. Laten we het zo maar noemen. Met tickets voor de luistersessie en tickets voor het concert. En die win je dus allebei in 1 keer... als je vanaf vrijdag de prijzigheid in de lurven grijpt. Bij de kladden. Hebben we vorige week over gehad, hè? De lurven en de kladden in... Ik was vandaag jaar oud. Dat gaan we vandaag niet weer doen. Waar we het wel over gaan hebben, over 4 minuten... in een kakelversie Ik was vandaag jaar oud. Ik kreeg gisteravond al een appje van Max. Ik heb de allerbeste Ik was vandaag jaar oud ooit. Ik gooi morgen in de app. Heeft hij net gedaan. En ja, het is een juweeltje. Je hoort hem, na Supergrass.

0: En papa dan je stereo. Ik moet een personal assistant hebben. Ja, ik ben eruit.
1: Ik heb een personal assistant nodig. Ik zeg net, nou, is zo meteen een. Ik was vandaag je uit over die Max. Wij sturen de leukste ooit. En die komt er zo aan. Anne stuurt, we zouden toch de. Ik was vandaag je uit over loodsen krijgen. En ik denk, oh ja, afgelopen vrijdag zou ik eigenlijk die doen. En toen kwam Wouter Monde binnen. En toen ging het ineens over de fans en Jumping the Shark. Het werd dat. Ik was vandaag je uit, zei ik, maandag doen we wel de loodsen. En ik denk onder andere door het weekend. En dacht je, Efteling, ben ik het helemaal vergeten. Als ik er aan denk. Of ik vind vandaag een personal assistant die me aan helpt herinneren. Morgen de loodsen. Nu eerst.
2: Ik was vandaag jaar oud.
1: Elke dag rond 7:15 word je net even een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En vandaag is de Ik was vandaag jaar oud de eentje. Soms zeg ik als het een heel mooie Ik was vandaag jaar oud is, om je vingers bij af te likken. Dat zou ik vandaag niet doen. Max, goedemorgen.
3: Hey Michiel, goedemorgen.
1: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
3: 34 en een beetje.
1: Hoe oud ben je nu?
3: Ja, nog steeds. Ik kwam er gisteravond achter.
1: Je hebt een wilde avond gehad, denk ik. Hoe? Hoe kwam je hierachter?
3: Nou, ik zat eigenlijk met mijn vrouw op de bank. En eigenlijk is mevrouw de bedenker. Nou ja, niet de bedenker. De achterkomer hiervan. Die kwam erachter.
1: En hoe?
3: Volgens mij kwam ze tegen op social media.
1: Oh, oké. Het is niet dat er iemand ziek is thuis.
3: Nee, nu niet.
1: Nee, ik zat op de bank met mijn vrouw en ineens, ja, wat gebeuren moet gebeuren. Ja. Nee, vertel. Beste Max, wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
3: Nou, als je dus een zetpil hebt, een zetpil die breng je natuurlijk altijd in als een soort, ja, een torpedo, weet je wel. Puntje eerst en daarna de stompe kant. Maar
1: ja.
3: We doen het al die jaren doen we het fout, want het moet eigenlijk andersom, omdat je kringspier die zuigt vacuüm, dus dan popt hij hem zo naar binnen. En zo moet het. En we doen het dus altijd al fout.
1: Omdat je kringspier vacuüm zuigt, dat is een soort van, oh, wat gebeurt hier? Een soort van natuurlijke reactie. Dat hoort niet.
3: Ja.
1: Het is een exit only. Dan zie je het voor je. Pakt hij makkelijker het puntige uiteinde als laatste vloep zo naar binnen?
3: Ja. Dat is het. Door die stomp, dan gaat die vacuüm weg. En door dat puntje, dan leg je hem er zo in.
1: Terwijl inderdaad andersom, als je eerst het puntje doet en hij gaat dan vacuüm. Dan, door de glijdende werking van de schuine bovenkant, floept hij er zo weer uit. Ja.
3: Ja, en dan moet je nog een keer, je weet wel, met het vingertje erin. En dan is het altijd drama. En die zacht. Nou, je weet hoe het gaat.
1: Ja, we weten precies hoe het gaat. Maar ik had niet gedacht dat ik er op een maandagochtend aan zou denken in de radiostudio.
3: Mooi hè.
1: Nou, oké. Ik was 50 jaar oud, Max, toen ik erachter kwam dat je een zetpil met de stompe kant naar boven erin moet douwen.
3: Ja, nou ja, mooi.
1: Die zit.
3: En of.
2: Ik was vandaag jaar oud.
1: Ja, je pikt eens wat mee, hè? Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag jaar oud? Laat het zeker eventjes weten. Spreek weer met de Kinkcap en luister elke dag rond 7:15 naar een kakelverse bij Kink. Nu. Evanescence en My Immortal.

0: De Kink prijzen rijdt voorbij galopperen. Als je hem hoort en je vangt hem, dat is heel simpel. Je stuurt een bericht met de Kink app. Hey, ik heb de geit gehoord en ik bel je terug. Dan ga je komend weekend nog Foo Fighters live zien. Maar ook The Cure, 21 Pilots, Editors, Youngblood, Haunted Youth, The Beaches, Triggerfinger, Tom Morello, Franz Ferdinand, The Vaccines. Als je de prijsrijd vangt, dan ga je komend weekend met Kink naar Pinkpop. 2 tickets voor het hele weekend, camping er ook bij en het wordt schitterend weer. Dus ik zou het wel weten als ik jou was. Lekker blijven luisteren, want die geit kan echt elk moment voorbij komen. Verder, ja, ik ben niet de grootste voetbalkenner / fan / liefhebber. Maar ik weet dat ik in periodes als deze daar enigszins in achterblijf. Aangezien heel veel mensen toch echt wel geïnteresseerd zijn in wat Oranje doet. Mijn zoon, Nathan, 15, bijna 16, die is wel gigantisch voetballiefhebber. Dus ik denk, als ik hem nou gewoon vraag om de wedstrijden te duiden. En dat hoor je zo meteen even naar achter. De eerste analyse van de eerste Oranje wedstrijd door Nathan Veenstra. Ook IMF en Paramore komen er zo aan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: 8 uur.

0: NP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg. En drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen het Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvega en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Er is 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier.
3: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
4: Kink. Kinkstart, kopje koffie, raadje, mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen Michiel.

0: Bal, het is toch ongelooflijk. De hele basisgedachte. Het is nu maandag. 8:09. En je hebt nog geen flauw idee. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat jij vrijdag, deze vrijdag, met je goede gedrag en je vrolijke bek op Pinkpop staat. Want deze week maak je een ochtendshow bij Kink. Elke ochtend kans op 2 tickets voor het hele weekend, inclusief camping, voor Pinkpop 2026. En wat moet je daarvoor doen? Even een berichtje sturen met de Kink-app. Ja, dit is 100% serieus waar. Wil jij dit weekend nog The Cure, The Foo Fighters, 21 Pilots, Wodan Boys, The Vaccines, Franz Ferdinand, White Lies, Wet Leg en nog veel meer live zien? Dan stuur je nu een bericht met de Kink-app. Want de prijzigheid is zojuist voorbij gekomen. Met in de bag 2 tickets voor Pinkpop 2026. En wij zijn er ook met Kink, dus dan kunnen we elkaar eventjes de high five geven over... Hey, leuk hè, daar zijn we dan mensen, met z'n allen. Nou, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat is een beetje zo van voetbalding, toch? Oké, het WK is begonnen en ik zei net al... ik ben nou niet per se de allergrootste voetballiefhebber. Laat staan, kenner. Laat staan. Ja, gek toch hoe het met genen kan lopen. Mijn zoon Nathan, bijna 16, is dat dan dus weer wel. Ik zei het net ook al, heel leuk, ik kreeg een berichtje van Carlijn. Mijn zoon Nathan van 11, zegt ze, is ook enorm voetbalfanaat. En vindt het helemaal geweldig dat een naamgenoot zo op Kink is te horen met zijn grote passie. Kink, fantastische muziek. En nu ook Nathan over voetbal. Het ding is als volgt. Nathan die volgt het WK echt met passie, kennis en inzicht. En toen, vanochtend ik hem sprak... Dit is een opname van dik 2 uur geleden. Denk ik van nou, Nathan, als jij dan voor mij eventjes gewoon de oranje wedstrijden wil duiden.
1: Nathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Eerste indruk.
2: Een matige pot van het Nederlands elftal. Wel goed tot het scorend vermogen gekomen. 2 keer gescoord tegen een goed defensief team. Maar ja, je kan natuurlijk niet gelijk spelen tegen Japan als je wereldkampioen wil worden helaas.
1: Ik heb geen idee. Is Japan zo goed? Of niet goed?
2: Nou, Japan is een outsider. Maar als je wereldkampioen wil worden, moet je elk team kunnen verslaan. En als je Japan niet kan verslaan...
1: Dat is wel waar. Die volg ik. Ja. Wat waren de lichtpuntjes in de wedstrijd?
2: De lichtpuntjes? Somerville was erg goed. Die kreeg niet veel de bal, maar als hij de bal kreeg... deed hij het goed.
1: Ja.
2: Ik vond Gravenberg goed spelen. Gravenberg, mooie assist, mooie dribbles. Maar voor de rest was het niet heel denderend. Malen niet zoveel gezien. Frenkie speelde niet een fantastische wedstrijd. En Virgil, los van zijn goal, ook niet denderend. Dus...
1: Zat er iemand goed in?
2: Nou, Gravenberg vond ik er aardig goed in zitten.
1: Okay, het klonk alsof het echt helemaal een beetje matig is.
2: Ja, nee, het was niet een fantastische wedstrijd. Nee, maar ja.
1: Oké. Wat was het absolute dieptepunt van de wedstrijd?
2: Het dieptepunt. Ik zou toch al zeggen de 2-2. Want je speelt tegen een team met... Zeg maar, als je gewoon kijkt naar de statistieken van landen... is zeg maar Japan een van de kleinste landen ter wereld... en Nederland het langste land
1: qua
2: ter wereld.
1: Qua voetbal?
2: Ja, ja, okay. Nee, qua gewoon...
1: Ook qua lengte. Oké, okay, ja, hoe lang iemand is. Okay, ja. Ja, dat hebben we gezien, want wij waren in Japan.
2: Ja,
1: jij was als Nederlander... Stak met je één... Hoeveel?
2: Genoeg.
1: Eén genoeg. Oké, okay, ja. Ja, kleine mensen.
2: En dan bij de 2-2 krijg je gewoon een kopbal tegen. En dan denk je toch van, hoe kan dat nou? Ja, dat is wel het absolute dieptepunt.
1: Oké. Okay. Ik ga het gewoon elke keer vragen na afloop. Gaan we het WK winnen?
2: Nee. Okay. Nou ja, als we in het toernooi groeien wel. Net is de wedstrijd Zweden-Tunesië geweest.
1: Ja.
2: Echt letterlijk net 5 minuten afgelopen. Dat werd 5-1 voor Zweden. En dat is de andere wedstrijd van onze pool.
1: Oké.
2: Dus Zweden wordt ook nog wel een flinke tegenstander, zeg maar. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.
1: En wie gaat dan wel het WK winnen?
2: Nederland.

dat hij het ook een beetje kan duiden en er echt verstand van heeft. Dus met uw welvinden houden we het er voorlopig eventjes in. De voetbalanalyses van Nathan Veenstra. Komende week is dit de Kink XL. Het is haar tweede Kink XL. Ze heeft de naam mee, maar maakt zich al vrij snel los van haar legendarische achternaam en vader. Want potdorie, wat kiest zij haar eigen pack weg en wat klinkt het fantastisch. Na 595 scoort Violet Grohl voor de tweede keer de Kink XL. Dit is Bug in the Kink.

0: Kink ik zelf komende week de heerlijke nieuwe Violet Girl, heet Bug in the Cake.
1: Deze week op Kink. Oh,
2: Pinkpop tickets.
0: Ja. Komend weekend is het Pinkpop. We zijn erbij met Kink. En jij misschien ook wel, want deze week maak je alleen in de ochtendshow kans op tickets voor Pinkpop 2026. Camping erbij, alles erop en eraan. En de geit kwam zojuist voorbij.
3: Goedemorgen, met Vince Winkels.
0: Hey, Finn, met Michiel van Kink spreek je.
3: Hi.
0: Jij wil heel graag met wie naar Pinkpop?
3: Mijn moeder.
0: Wat leuk. Ja, hoe dat zo?
3: Zij zegt al jaren tegen ons... ze lukt ons op te voeden eigenlijk met de Golden Earring. En ze zegt al jaren tegen ons... als jullie wat ouder zijn, dan gaan we een keer met de hele familie naar Pinkpop. Dat is nog nooit gebeurd. En mijn zusje die heeft een hele andere muzieksmaak, dus die houdt er niet zo van. Mijn vader vindt festivals te druk, dus wil mijn moeder heel graag nog een keer met mij naar Pinkpop.
0: Dus eigenlijk wil je je moeder bedanken voor al jarenlange fantastische muzikale opvoeding.
3: Zeker, ja.
0: Dat is toch, wat is een gek verhaal. Hey Finn, ik ga daar niet moeilijk over doen. Het gaat eindelijk gebeuren na al die jaren.
3: Wat fantastisch.
0: Je gaat dit weekend met je moeder naar Pinkpop.
3: Dat is fantastisch. Ik hoop dat ze nu ook luistert eigenlijk.
0: Nou, ik merk snel genoeg dat ik een appje krijg. En anders moet ik haar maar zeggen. Maar ja. Komend weekend zien we elkaar in Landgraaf.
3: Super. Super tof.
0: Graag gedaan. En dit kan jij ook morgenochtend zijn. Want ook morgenochtend. En de volgende ochtend. En de volgende ochtend. Kans op tickets voor Pinkpop in de Kink Ochtendshow. Voor The Cure bijvoorbeeld.

0: start.
1: No nonsense.
0: The No Nonsense Ochtendshow.

0: Blood. Zo. Even wat koffie weer erin gooien. Royal Blood bij King, Figure It Out daarvoor. Een van de absolute headliners voor komend weekend. Pinkpop, The Cure hoorde je en Lullaby. En morgenochtend dus weer in de ochtendshow kans om gewoon naar Pinkpop te gaan. Regen we gewoon voor je. Doen we niet moeilijk over. Vanaf vrijdag, ik heb het al een keer gezegd, misschien heb je het gemist. Bij deze dan nog een keer een extra reminder. Vanaf vrijdag maak je bij King kans op tickets voor King Presents Muse. 29 en 30 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kortom, is dit het radiostation als je van toffe gitaarmuziek houdt? Ik dacht het wel. Met zometeen onder andere, ja, kraaien van plezier, Counting Crows en ook Led Zeppelin komt eraan.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Half negen. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind en de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer opengaan voor olietankers. Dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine. En president Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd met een serie kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Het ging er bloedig aan toe. Een van de vechters riep in de microfoon: Michelle Obama is een man. Een typische complottheorie van Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk droog en vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een minder drukke spits dan gebruikelijk op maandagochtend. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging niettemin best wel groot. Tussen Beest en Knoopend Empel 16 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging ook door gaten in de weg. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Maandenbroek 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook 4 kilometer file door asfalteringswerkzaamheden.

0: 10 over half 9.
1: Dat is King Alternative Rock Radio. Was ik de enige die net bij de verkeersinformatie dacht, zegt hij nou asfalteringwerkzaamheden?
2: De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook 4 kilometer file door asfalteringswerkzaamheden.
1: Asfalteringwerkzaamheden, ja, zei het echt. Ja, toch wel. Dit is zo mooi. Finn won een half uur geleden tickets voor Pinkpop. En hij had een bericht gezet, ik wil heel graag met mijn moeder. Want, nou ja, muzikale opvoeding. En mijn moeder zegt eigenlijk al jarenlang, ik wil een keer met jou aan de Pinkpop. En, nou, hij won. Hij zegt, oh, ik hoop dat mijn moeder het leuk vindt. En ik krijg net een bericht van zijn moeder. Hey Michiel, ontzettend bedankt voor de kaarten die Finn zojuist gewonnen voor Pinkpop. We wilden zo graag het hele weekend, maar het was gewoon te duur. En nu gaan we samen.
3: Goedemorgen, Ilse Swinkels.
1: Ja, ben je er blij mee, ja?
3: Ja, super blij. Ja.
1: Hey Ilse, oh, met Michiel.
3: Goedemorgen. Oh, het is zo gaaf. We zijn zo blij. Oh, het is al zoveel keer geprobeerd en het lukte niet. En nu mogen we samen daar naartoe. Oh, het is fantastisch. De dag kan niet beter.
1: Nou, wat fijn. Ja, ik kreeg nog een berichtje van Finn net ook. Moeders is er helemaal ondersteboven van. Echt ontzettend bedankt.
3: Ja, ja. Ja, nou, het echt. Ik ga weer gelijk allerlei afspraken aan het afzeggen. En we gaan gewoon samen kamperen en het hele weekend alles kijken wat we leuk vinden. Oh,
1: hey, super, hey, en even, Ilse, realiseer je eventjes dat Finn heeft het dus eigenlijk gewoon gedaan om dat jullie gewoon die muzikale opvoeding al jarenlang zo geneeld hebben, dat hij gewoon niks liever wil dan nu met jou naar Pinkpop. Dit moet je echt even beseffen. Dat is echt heel tof, hè?
3: Ja, maar dat is het ook. Want ja, we doen heel regelmatig samen naar concerten en leuke dingen. En we, vanaf dat ze 3 waren, zaten we al, beste nummer alle tijden. En dan moesten zij voor mij zeggen, Radar Love van de Golden Earring. En nou, dat ging heel lang goed, maar toen werden ze groter en toen wilden ze dat niet meer zeggen. Want het was helemaal niet waar. Maar bij Finn is die muzikale opvoeding helemaal goed gekomen. En houden we redelijk, behoorlijk van dezelfde muziek. En dat, nou, niks leuker dan dat toch. Dat is toch wat je het allerliefst doet met je kind van muziek genieten. Echt super, super leuk.
1: Nou ja, dit weekend ga je het optimaal voor me doen. We zien elkaar in Landgraaf. Heel fijn dat hij zo goed terecht zijn gekomen.
3: Oh, nou, hartstikke fijn. Oh, daar heb ik helemaal zin in. Oh,
1: dat ben blij. Nou, ga jij lekker verder afspraken afzeggen. Tot komend weekend.
3: Ja hoor, dankjewel. Tot ziens. Doei.

0: Mattie stuurt zojuist... Wat leuk. Nee, een andere Mattie. Met de King Cap een berichtje. Wat heeft de Haunted Youth toch een lekkere sound? En dat ben ik volledig met je eens. Het is 7:07. Vandaag 15 juni. 37 jaar geleden kwam Bleach uit. Het debuut van Nirvana.
1: Veenstra vertelt.
0: Tracy Miranda was een postervriendin van Kurt Cobain. Ze woonden samen en zij heeft bijvoorbeeld ook de foto gemaakt... die op de hoes te vinden is van Bleach. Het debuut van Nirvana. En Kurt Cobain schreef een van de nummers op het album over haar. Alleen wist ze dat niet. Sterker nog, ze kwam er pas jaren later achter... toen ze het las in het boek Come As You Are, The Story of Nirvana. In dat boek lezen we dat toenmalig drummer van de band... Dave Grohl kwam er pas later bij, Chet Channing... Zich nog goed kan herinneren dat Kurt toen hij naar de studio kwam... met dit nummer er nog geen titel voor had. Ze waren het aan het repeteren... vlak voordat ze de opnames ingingen voor Bleach... Kurt speelde het nummer en de band werkte het uit. En toen Chet aan Kurt vroeg hoe heet het eigenlijk... zei Kurt, ja, weet ik eigenlijk niet. Dus Chet vroeg, nou, waar gaat het dan over? Ja, over een meisje. Nou, is dat nou de titel? Kurt keek Chet aan, glimlachte en zei, oké. En zo is het gebleven. Het gaat over een meisje.

0: Sorry Simone, ik voel me weer piepjong als je dat soort dingen zegt. Ja, het is wat het is. 37 jaar geleden het uitkomen van Bleach van Nirvana. Daarvan hoorde je About a Girl. Zometeen Erik Kortom, 3 uur lang op je radio. Die begint zoals te doen gebruikelijk met 3 liedjes uit de jaren 90. Welke? Nou, ze zitten verstopt in deze zin. En bij 1 ga ik al gelijk juichen. Zeg dat het niet waar is, zei de schreeuwende teenager. En stopte zijn hand in mijn zak. In mijn zak? Oh, oké. Okay. Raar. Zeg dat het niet waar is, zei de schreeuwende teenager. En stopte zijn hand in mijn zak. Die 3 liedjes, zo bij Erik.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig

0: flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. En president Trump werd dit weekend 80. En dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Yvonne mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
10: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file.
11: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink.
7: Erik Kortom. Kink. 90s break.
12: Het is maandagmorgen, het is de hoogste tijd voor een nieuwe Kink 90s break. Hij is bizar, hij is leuk. Zeg dat het niet waar is, zei de schreeuwende teenager. En stopte zijn hand in mijn zak. Zeg dat het niet waar is, zei de schreeuwende teenager en stopte zijn hand in mijn zak. Peter en Karin hadden het goed, echt waar. Ik vond hem niet makkelijk, het ging over deze drie platen.

schreeuwende teenagers. Namelijk een contaminatie. Nee, hoe noem je dat? Nou, een samentrekking in ieder geval van twee dingen. Een schreeuwende teenager is een screamager. En zij deed zo van Weezer. Goed gedaan, Peter Karin. Ik vind het knap. Dat allemaal op deze mooie maandagmorgen. Hè? Ja, toch? Het belooft een leuke week te worden wat weer betreft. Ik hoop ook dat ze het waarmaken. Zou fijn zijn. Zometeen Dropkick Murphys en Florence and the Machine. Maar eerst Evolution. It is Nothing But Thieves.

0: Band van R.E.M. Daarvoor Dropkick Murphys en Rose Tattoo. Dat betekent over het algemeen dat op allerlei kantoorgebouwen en andere plekken waar mensen werken, zit er nu koffie tegen het plafond. Ja, normaal gesproken bier in de kroeg, maar het is maandagmorgen. Dus koffie tegen het plafond met de Rose Tattoo van Dropkick Murphys. Zometeen onder andere Jimi Hendrix, Fall Out Boy en The Rolling Stones.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
15: Juich mee met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.

Boy Hoorde en Thanks for the Memories. Daarvoor de nieuwe Rolling Stones in de Stars. En ik zou heel graag willen dat ik van deze man ook zou had kunnen zeggen de nieuwe. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe hij als gitaarpionier zijn kunst voort had gezet als hij wel ouder dan 27 was geworden. En dat is hij dus niet. Ik heb het over Jimi Hendrix. Dit is Hey Joe.

0: krijg je Oasis en The Last Dinner Party.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna €60.000 schadevergoeding betalen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
15: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Oasis, Tame Impala, maar eerst...

dingen die ik in de volgorde waarin ze gezongen worden heb afgezworen. Cigarettes en alcohol. Cigarettes doe ik al heel lang niet meer. Ik was volgens mij 36 toen ik stopte. Oh, toch lekker 22 jaar gerookt hoor. En veel ook, kan ik je vertellen. En alcohol, nou ja, dat verhaal is bekend. Daar heb ik er genoeg van naar binnen gegoten. En dat doe ik sinds 2016 niet meer. Dus dit jaar 10 jaar. Oeh, Oasis, Roddy, de Cigarettes and Alcohol, de Tame Impala, Borderline. Zometeen Kaiser Chiefs and Talking Heads. Maar eerst de nieuwe Last Dinner Party, die heet Big Dog.

0: Een sinking feeling, daarvoor nog Kaiser Chiefs en Never Miss a Beat. Zometeen hier op King, Sam Fender en Franz Ferdinand. En een verhaaltje over Joy Division. Ja, als je denkt, oh ja, wat was dat ook alweer voor band? Nou, dan hoor je zo.
1: King. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop.

0: Black, Youngblood en nog veel meer. Hello. 3 dagen lang alles wat je op Kink hoort, maar dan recht voor je neus. Luister deze week naar Kink en maak kans op kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio.
1: Pop, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

feeling. En dat is maar goed ook, want dat is nodig in deze wereld. Franz Ferdinand hoorde je. Het is vandaag 15 juni. Ja, leuk, Erik. Oké, en door. Nee. We gaan even terug naar het verleden. 1979 verschijnt het debuutalbum van Joy Division op 15 juni. Unknown Pleasures. Een plaat voor de eeuwigheid. Maar echt, wat een fantastisch album. Daar werd in de tijd geen singles van afgetrokken, want dat deden ze niet. Maar hij groeide uit tot een van de allerberoemdste post-punk albums ooit. Ook door door de vormgeving, door de hoes. Bekende witte golfjes, gebaseerd op signalen van een pulsar. Dat is een verstand hemellichaam. Die afbeelding die is iconisch geworden. Staat op veel t-shirts en dergelijke. Is later ook veel gebruikt en misbruikt. Maar Joy Division maakte met Unknown Pleasures een onuitwisbare indruk op de wereld. Als je die plaat nog nooit in zijn geheel hebt gehoord, ik zou dat even doen als ik jou was. Zorg dat je wel een beetje in een vrolijk gemoed bent. Het is geen heel erg vrolijk makende plaat, maar wel fantastisch. En dan Nirvana. Op 15 juni 1989 komt het album Bleach uit. De debuutalbum via Sub Pop. De plaat werd opgenomen in Seattle met Jack en Dino als producer. En het kostte eigenlijk helemaal niks. Zo weinig dat het bedrag bijna net zo mythisch werd als het album zelf. Volgens mij was het iets van $606. Ja, zoiets was het, hè? Ja. En dan Bob Dylan in 1965 aan de studiosessies van Like a Rolling Stone begonnen. Op 15 juni. De eerste dag klinkt het nummer nog totaal anders dan de versie die iedereen kent. Maar een dag later valt alles op zijn plek, inclusief de beroemde orgelpartij. En hoe klinkt dat dan? Nou zo, dit is Bob Dylan en Like a Rolling Stone.

0: Het is inderdaad $606. Ik heb het goed onthouden. Anekdotes, altijd leuk. En dan heb ik het natuurlijk over het bedrag wat Bleach van Nirvana kostte. $606 aan studiotijd. Goed, zometeen hier op Kink. Wat zal ik eens even draaien? Wat zal ik eens leuks doen? Last Shadow Puppets, Enter Shikari en Kings of Leon.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje. Voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
11: Je hebt sale. Je hebt super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar €0,99. En ook in de bonus... alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland... tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes... dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds

0: meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
2: Met zometeen Last Shadow Puppets en The Shikari. Maar eerst live.

My Mistakes Were Made For You. Last Shadow Puppets hoorde je de Miles Kane en Alex Turner in een samenwerkingsverband. Wat voor mij echt nog wel wat meer plaat had mogen opleveren, hoor, mannen. Ik weet niet of ze het horen, maar dat zou ik echt heel graag willen. Want dat was wel, dat knetterde wel samen. Last Shadow Puppets dus daarvoor. Enter Shikari met hun nieuwste Find Out The Hard Way. Zometeen Blur, Kings of Leon. Maar eerst Here Comes The Summer. Zou het, die undertones?

0: Mystical One hoorde je van Interpol. Zometeen hier op Kink. Modan Boys met hun ex-Kink XL Blindsided. Jeff Buckley. En een geweldige Kink Album Top 1000 Classic.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

is er wel eentje hoor. Californication van de Red Hot Chili Peppers uit 1999. Staat op nummer 19 in de album Top 1000. Het was de plaat waarop John Frusciante terugkeerde bij de Peppers voor het album. Gitarist dus. Dave Navarro was zijn vervanger. Viel creatief gezien niet heel erg lekker in de groep. Is ook een etter van een gozer. Ken je hem dan? Nou, ik heb hem een keer mogen interviewen. Het is een arrogante lul. Anyway, in eerste instantie hadden de Peppers met Frusciante het idee om een plaat te maken met wat meer elektronische invloeden. Maar ja, goed, dan moet je Frusciante er niet bij halen, want dat is een gitarist. Er waren meerdere producers ook. David Bowie zelfs gevraagd. Die deden dat allemaal niet. Dus het werd toch een gewone rockplaat, omdat Frusciante zei, ja, hallo, ik ben gitarist, ik kan geen toetsen spelen. Doei. Aantal maanden werden gespendeerd om te repeteren en liedjes te schrijven. Kiedis, Anthony Kiedis, had vaak melodieën gecombineerd met teksten in zijn hoofd, en de andere bandleden speelden daar dan een beetje mee. En daar kwamen liedjes uit. Het album duurde maar een paar weken en was eigenlijk vrij snel gefixt. Het doel van de plaat was volgens Anthony Kiedis om de verhalen te vertellen van een paar dolende zielen die de weg kwijt zijn en op zoek zijn naar The American Dream in California. Nou, goed gelukt, volgens mij. Californication heet de plaat. Is natuurlijk van de Red Hot Chili Peppers. Staat op nummer 19 in de Kink Album Top 1000. En daarvan hoor je zometeen Other Side. Maar eerst Around the World. Kink.

van een band waar we natuurlijk heel druk over doen, want er komt een nieuwe plaat aan. Ik heb het over Muse, maar we gaan morgen in de Kink Anton 1000 Classic The Resistance doen van Muse. Eerst The Boxer Rebellion en Flowers in the Water.

0: Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Tenminste, als het allemaal goed gaat, hè. Je weet het maar nooit. Tot morgen. Hoi.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
17: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan €2 per liter, voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West.

0: Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Een toxische, destructieve relatie.

Goedemaandagmiddag. Isabel hier op King tot 3 uur. Helemaal leuk dat jij er ook bij bent. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad. Mijne was heel erg relaxed. Alleen ja, ik heb het weer gedaan. Echt ongelooflijk. Veel te laat naar mijn bed gegaan. En weer gebinge-watched. Binge-watched. Is dat het woord? Ja, wat heb ik dan gebinged? Kom ik zo meteen op terug. Eerst even gewoon lekker muziek. Onder andere Sing van Travis. Linkin Park met Lost. En deze hele vrolijke van Blessed Union of Souls. Hey, Leonardo.

0: Een uitstervende activiteit. Naar de disco gaan. Nee, dat doen we bijna niet meer. Zo'n 20 jaar geleden hadden we nog rond de 500 discotheken in Nederland. Nu zijn dat er minder dan 140. Ja. De Disco 2000 van Pulp, die blijft wel gewoon. Die hoor je zo meteen. Ook Honey, I'm Home en Evanescence onderweg.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. King.

to life. Nou, vanochtend moest ik ook wel even goed tot leven gewekt worden, want ik ben weer veel te laat naar mijn bed gegaan. Heeft er alles mee te maken dat ik weer gebinge-watched heb. Ja, en wat heb ik dan gekeken? Nou, iets wat ik al heel lang uitgesteld had. Ik ga je wat vertellen over mij. Ik hou het liefste van series en dan miniseries, want die zijn namelijk heel compact met een begin en een einde. Wat ik vervelend vind aan heel veel seizoenen van een serie, dat er dan een hele tijd tussen zit voordat het volgende seizoen komt. En dan ben ik er helemaal uit, of dan heb ik geen interesse meer, of dan zit ik inmiddels in een andere serie. Nou, dat had ik dus met The Handmaid's Tale. Vond ik fantastisch, of vind ik fantastisch. 5 seizoenen helemaal woehoe, wapapapa, aan de buis gekluisterd. En toen ben ik op een gegeven moment afgeleid geraakt, en toen is het er nooit van gekomen om dus het laatste seizoen te kijken van The Handmaid's Tale, seizoen 6. En dat heb ik dus afgelopen weekend gedaan. Nou, dat waren 10 afleveringen. Die zijn ongeveer een uurtje per stuk. Dus tel uit je winst. Ja, dus voor mij deze hele week geen televisie meer. Zoals ik dat mijn kind verbied, ga ik mezelf dat nu ook verbieden. Even geen televisie meer voor Isabel. Wel heel veel lekkere muziek. Higby onderweg, Soundgarden en nu Nothing But Thieves.

Mooi mooi, Higby met Nothing. Straks neem ik je onder andere mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. En hebben een soort van familiefeestje van de familie Grohl. Papa hoor je met The Foo Fighters en Window. En dochter Violet die komt voorbij met haar nieuwste single Bug in the Cake. Verder. Oh, ik ging zo door Mick Jagger heen. I'm so sorry. De Rolling Stones komen er ook aan, wil ik zeggen, met Jumping Jack Flash.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Goedemorgen.
8: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. En NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent.

0: Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
1: Deze week op Kink, kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio.
2: Isabel Brinkman. Uitdagingen van volwassen worden. Ain't It Fun, Paramore.

De witte streepjes. White Stripes, Seven Nation Army. Aankomend weekend dan is het zover. Dan vindt Landgraaf in Landgraaf Pinkpop plaats. En er zijn nog kaarten voor te winnen bij Michiel elke ochtend. Dus heb je dit weekend nog geen plannen? Of wil die al heel graag? Maar had je gewoon het geld niet? Want alles is zo spuugduur tegenwoordig. Luister dan in de ochtend naar Michiel. Want daar kan je kaarten winnen dus voor Pinkpop. En dan kan je onder andere misschien wel kijken naar de Foo Fighters.

0: sinds de jaren 80 op het land in Nederland. Sinds de jaren 90 clusteren ze steeds meer samen. En sinds de zero's zitten ze ook op zee. Waar heb ik het nou over? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan krijg je ook drie hele fijne tracks uit de zero's in de King Zero's Break.
1: King. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop. En King goes pink. Foo Fighters. The Bee Gees. The Cure. Editors. 21 Pilots. Franz Ferdinand. Vodan Boys. Wet Leg. Youngblood. En nog veel meer. Drie dagen lang alles wat je op King hoort, maar dan recht voor je neus. Luister deze week naar King en maak kans op kaarten voor Pinkpop. King, Alternative Rock Radio.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Kink.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Kink

0: Tijd voor de Kink Zero's Break. Iedere ochtend als ik naar Kink rij over de A12... Dan kom ik er een paar tegen op een rijtje van die hele grote windturbines. Nou, tegenwoordig kijken we daar niet meer van op. Vinden we het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. En toen bedacht ik ineens, ja, maar wacht even. Toen ik kind was, toen hadden we alleen maar van die ouderwetse windmolens. Dus wanneer zijn nou eigenlijk die hele grote windturbines gekomen in Nederland? Nou, dan ben ik even op gaan zoeken. De eerste die stonden al in de jaren 80, eind jaren 80 op het land. Maar dan her en der eentje. En toen waren ze ook nog best wel uniek en bijzonder. Maar in de jaren 90, toen gingen we helemaal los met die windturbines. Toen was ook het eerste windmolenpark er. Dus een heel cluster van die dingen bij elkaar. En sinds de Zero's hebben we ook windpark op zee. Ja, dus vanaf de Zero's hebben ze ook op zee. Nou, en wat hadden we ook in de Zero's? Hele fijne muziek, gelukkig maar. We trappen zometeen af in 2005 met Good Charlotte, I Just Wanna Live. Gevolgd door High Fidelity met Scream If You Wanna Go Faster uit 2001. En we trappen deze maandag King Zero's Break af met Arctic Monkeys uit 2006... met When the Sun Goes Down.
1: King. Zero's Break.

afsluiter van de King's Heroes Break. Good Charlotte met I Just Wanna Live. We gaan terug naar 2026, het heden. Kersverse muziek van Miss Violet Grohl, Bug in the Cake.

Take Me to Church? Nee. Ik ga je wel een uurtje meenemen hier op Kinken. Onder andere naar nieuwe muziek van Editors, van Muse en nu van The Warning, Kerosene.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... Alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: 2 uur. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. 2 mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de 3 precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette-Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden.
18: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink.

aanstaande vrijdag. Dan gaan ze in de voorverkoop de kaarten voor het concert van Muse in november in de Ziggo Dome op 29 en 30 november. Vrijdag dus, en vanaf dat moment kan je ze ook winnen hier op Kink. Dit is Muse.

0: Autopilot van Alex Sachs. En weet je wat ook Sachs als je je vliegtuig mist? Het is mij maar één keer gebeurd. Onderweg naar Londen voor een interview met Blur. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Girls and Boys van Blur hoor je zo meteen. Ook Moses and the Firstborn onderweg hier op Kink.
1: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
2: Deze hele week maak je nog een show kans op tickets voor Pinkpop. Dit weekend kun je er gewoon nog bij zijn. Vanochtend won Finn 2 tickets. Jij wil heel graag met wie naar Pinkpop?
3: Mijn moeder zegt al jaren tegen ons, als jullie wat ouder zijn, dan gaan we een keer met de hele familie naar Pinkpop.
2: Het gaat eindelijk gebeuren na al die jaren.
3: Super! Super tof.
2: En wie weet ben jij morgenochtend wel die 2 tickets wint voor het hele weekend Pinkpop. Luister morgen weer van 6 tot 9 naar de Kink Ochtendshow.
1: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink. Alternative Rock Radio.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
5: Kink. 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
19: Mooi van Ethos.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
2: Samen delen we oranje.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

vind al dat het net klinkt alsof je moet niezen. Shuxi en de Banshees. Hoorde je hier op Kink? Ze zijn begonnen als Feedback en ze leerden elkaar kennen op 25 september. En op die dag, dit jaar, zou hun nieuwe album van ze worden uitgebracht, is nu het gerucht. Ik heb het over U2. Je hoort ze nu op Kink met Vertigo.

Du hast mich.

0: Dank je.
1: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. En de politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen de verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar, maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Nederland en Frankrijk verwachten dat ze na het weekend aan de slag kunnen in de zeestraat van Hormuz. Nu Amerika en Iran op het punt zouden staan om vrede te sluiten. De zeestraat kan niet meteen open, eerst moeten er mijnen worden geruimd. Nederland en Frankrijk gaan daarbij helpen en gaan schepen ook begeleiden. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. Het weer nu van Weer Online. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt daar verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden. Morgen wordt het warmer.
20: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
21: Goedemiddag, zometeen een nieuwe van Weezer. Eerst Radiohead. Creep.

zich zou het voor de nachtrust best fijn zijn als het Nederlands elftal nog iets slechter gaat presteren. Ik zie veel mensen met kleine oogjes vandaag. Ik heb ze zelf ook een beetje. En dan kun je koffie gaan drinken, hè. Maar dan is er een kans dat je vanavond weer slecht slaapt. Dus je kan jezelf het beste gewoon wakker houden met, nou, The Killers. Read My Mind, hoorde je op Kink. Mijn naam is Stefan, zometeen ook Is't Eerst The Police. En So Lonely.

0: pieces. Het is al 3:45, geen wonder.
1: Korenslag.
0: Dat ik heel even een korte behoefte voel om mijn hoofd op andere dingen te zetten. Misschien jij ook wel, dat is af en toe even gezond, hè? Gewoon even op iets anders focussen, zodat je de rest van de dag wat productiever kan zijn en dat je je werk ook afkrijgt en zo. En dat doen we bij Kink altijd rond dit tijdstip. Met een spelletje, dat spelletje heet Korenslag. De vraag die eigenlijk het spelletje volledig omvat is: kun jij raden wat er zo meteen op Kink te horen is door te herkennen wat het koor zingt? Met andere woorden, weet jij titel en artiest van deze?

0: verzint.
1: Als dat het geval is, geef het door. Titel en artiest dus via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En dat een goede antwoord, het origineel daarvan, hoor je over ongeveer 3,5 minuut. Net als de 100 Youth zo meteen en ook Alanis Morissette.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

De titel werd gelukkig ook niet zo heel vaak gezongen. Als jij het ook wist, mag jij ook punten bijschrijven. Doe dat even in je eigen korenslagklassement. Gewoon even een streepje, gewoon turven. Anders krijgen wij hier zo'n enorm boekwerk met een boekhouding. Dat kunnen we allemaal niet bijhouden. Dus als je het goed had, punt erbij. Het juiste antwoord, dat was Kaiser Chiefs. Dit is Ruby of Kink.

Oh, ja, dat is nieuw, hè? Het is drinkpauze. Ja, dus allemaal even langs de kant. Even een bidon water pakken. Het zijn de nieuwe regels. Ja, geef wel mooi even de tijd om korte tactiek voor de komende minuten door te nemen. Mijn suggestie is alle bal op de Pretty Reckless zometeen. En daar te komen door met de koeks over de flanken aan te vallen. Ja, volgens mij gaan we weer verder. Ja, dus gooi de drinkflessen maar weer aan de kant. Allemaal een slokje water genomen. Kopje erbij houden, hè? Dit zijn de koeks. Always where I need to be.

0: Fontaines DC en Boys in the Better Land. Het is bijna 4:00.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Maakte net al een heel klein voetbalgrapje. Ik kan me voorstellen dat je nu al klaar bent met al dat voetbalgezeik. Maar zometeen in het ANP Nieuws. Vrij letterlijk voetbalgezeik. En ook als je geen verstand hebt van voetbal, moet je hier vast een beetje om grinniken. Je hoort het zo, net als Depeche Mode. En ook 30 Seconds to Mars.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud.

0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast, meldt de regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop, was vorige week het dodelijke ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had er een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed op het plasgedrag van Nederlandse fans. Ze gingen gisteravond massaal naar de wc tijdens de drinkpauzes van Oranje in Japan, merkte waterleverancier Vitens. Maar er waren ook mensen die niks meer wilden missen en pas na de wedstrijd naar de wc gingen. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Knobbel Lunette een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Ter hoogte van Noorderloos kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoolbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 tenslotte Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is een half uur.
14: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
16: Zometeen hoor je Depeche Mode na 30 Seconds to Mars en The Kill.

0: Deep Edge Mode en Personal Jesus. Dit is Kink, zometeen hoor je Cake. Zometeen hoor je ook de nieuwe van Nothing But Thieves. Evolution heet die. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum, dat is 15 juni. De dag waarop er eindelijk een deal lijkt tussen de Verenigde Staten en Iran. Vrijdag gaan ze tekenen, hè? Maar de deal lijkt er nu echt te komen en daardoor zijn we een stapje dichter bij de vrede. En dan zou je kunnen zeggen, ach wat fijn, dan zijn er hopelijk weer heel veel mensen een stukje veiliger. Hebben ze minder angst voor bombardementen. Maar het allerbelangrijkste, als je de Nederlandse nieuwsoutlets mag geloven tenminste, is dat je vandaag nog heel even moet wachten met tanken, want waarschijnlijk is het morgen door die deal veel goedkoper. We blijven Hollanders, hallo! Verder is vandaag een G7-top met de rijkste landen van de wereld, waar het ongetwijfeld ook over Iran en de olieprijzen zal gaan. En vanaf vandaag is het nieuwe tijdelijke NS-abonnement beschikbaar. Dat NS Nederland Dalvrij, waarmee je 2 maanden lang voor maar 49 euro per maand in de daluren heel Nederland kan ontdekken. Ik dacht meteen, die wil ik. Ik ben echt een treinreiziger. Ik heb denk ik al 5 jaar zo'n Dalvrij-abonnement, wat dit eigenlijk ook is. Dus ik dacht, ja... Dat abonnement heb ik toch al, als het dan voor een kleine 80 euro goedkoper kan. Dan ben ik ook gewoon een Hollander, dat wil ik ook hebben. Dus ik probeer al de hele dag mijn abonnement te wijzigen, want het blijft de NS. Dus door een technische storing, ja, de website werkt al de hele dag niet. Overbelast, want Nederlanders en korting, hè. Ja, de korting heeft wat vertraging. Maar goed, als je met de trein gaat, hoef je in elk geval niet te tanken.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Nothing But Thieves. Evolution. Come.

Eén handje op het stuur, blik op oneindig en hopen dat je niet hoeft te tanken. Want vanaf morgen zijn die prijzen pas lager. Kay Gordia, The Distance op Kink, zometeen ook Lenny Kravitz. Eerst Kings of Leon. Dit is Pyro.

0: Lenny Kravitz.
1: Dig in op Kink. Er zullen vandaag best wel wat mensen zijn met kleine festivalballetjes onder de ogen. Als je bij Best Kept Secret was, dan wordt het nagenieten zometeen. En je hoort ook Evanescence.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld omdat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt. Ze krijgen een celstraf, maar die hebben ze al uitgezeten tijdens hun voorarrest. En dus komen ze vrij. Morgen weten we misschien meer over de man van 19... die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland, want hij moet dan naar de rechter. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar die precies van verdacht wordt. Bij het ongeluk vielen 4 doden. En een supersnel ontslag in de WK-groep van Oranje. De bondscoach van Tunesië is ontslagen. Afgelopen nacht verloren ze hun eerste wedstrijd dik met 5-1 van Zweden. En dat wordt de bondscoach volgens Tunesische media erg kwalijk genomen. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt dan warmer dan vandaag.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint langs maar zeker op gang te komen. De volgende files vallen op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er knopen nu net bij de wegwerkzaamheden een klein half uur vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting, de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is de weg dicht. Er was een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tenslotte valt ook op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de L11 ook weg. N11 ook wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file met ruim een half uur oponthoud.

Essence en Who Will You Follow. Volgens mij is er in de groep medekinkers ontzettend toe aan een klein roze wolkmomentje. Ik zag in de kink, heb net al Marian, Iwan, Bart. Afgelopen weekend was het Best Kept Secret Festival. Een festival in Hilvarenbeek bij Safari Park Beekse Bergen daar in de buurt. Misschien heb je het, net als ik, een beetje gevolgd via de socials van King. Misschien was je er wel bij. Misschien heb je er nog helemaal niks van meegekregen. In dat geval zou ik de socials van King zeker in de gaten houden. Want daar vind je later vandaag nog meer beelden en video's van die plek. Maar ik heb het dus wel een beetje gevolgd. En nou, de fear of missing out was bij mij wel aan. Het hielp op zich dat het vrijdag wat regenachtig was. En ik lekker comfortabel binnen zat onder een kleedje op de bank. Dat is dan prettig, hè? Als je ziet dat het buiten een beetje blaag weer is. Maar toen kwamen die beelden van een man, 50 jaar, zwart geverfde haren, een gitaar om zijn nek. En een dag later las ik de reviews met, veegde alle andere rockbandjes op, weergaloos. Hij was in bloedvorm. En toen dacht ik wel, ja, dat was de regen volgens mij meer dan waard. Dus als je erbij stond, maar ook als je er niet bij was, we keren even terug naar vrijdagavond. We staan op een strandje met aan onze rechterhand een prachtig meer. En recht voor ons een podium. Met daarop Jack White. Your time raconteurs. It is steady as she goes.

eyes.

0: op, King.
1: Hi.
0: Ja, hi, inderdaad, hi.
1: Hi.
0: Ja, hi.
1: Hi.
0: Hallo. Ja, nou, leuk dat die allebei tegelijk komen. Dat is het dikke vingersyndroom. Ik wil op dit knopje drukken.
2: ANP spoiler alert.
0: Ja, wat zo meteen het ANP-nieuws. Sabri Lamouchi. Die zal ongetwijfeld nog regelmatig denken aan het cijfer 5. Want door dat cijfer is hij ontslagen. En dat gaan wij als Nederland over anderhalve week merken. Wie hij is, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna The Last Shadow Puppets.
3: The age of the understatement.
0: En ook Soundgarden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. 2 mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun 2 jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over 1,5 week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al

0: ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur.
1: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
2: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
3: Zelfs als je een ballon half leeg laat lopen, zit hij nog helemaal vol.
2: Filosofie, de oplossing voor elke file.
4: Deze week op Kink, kaarten voor Pinkpop.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
3: Zometeen hoor je de nieuwe van The Last Dinner Party.

inmiddels 2 albums uit heeft. En deze staat op geen van die albums, is een maandje geleden uitgebracht. Dus ze timmeren lekker verder. En deze is zo fantastisch. The Last Dinner Party dus. Big Dog hoorde je op King. Goedemiddag, zometeen de Buzzcocks. Eerst The Last Shadow Puppets. Age of the Understatement.

0: hoe zit het dan met de wachtlijst nu? Daar is in principe ruimte. Oké, dus ja, vul maar in en stuur zo de volgende persoon naar binnen. Ja, zal ik doen. Dankjewel.
1: Kink. Traumaverwerking.
2: Dat was de frontdesk. Ik heb begrepen dat er eventueel plek is voor je in de praktijk om van jouw muzikale trauma af te komen. Als je wel eens een concert hebt gemist, dan weet je precies hoe dat voelt. Heb je het misschien wel eens meegemaakt? Medekinker Gert-Jan die heeft dat sowieso. Ik sprak hem vorige week en hij had kaarten voor de show van With Temptation en Evanescence. Dat was niet zo lang geleden in de Ziggo Dome. Allebei die bands en vooral die laatste Evanescence wilde Gert-Jan nog heel graag een keer live zien. Maar de eerste twee shows gingen niet door. Dat kwam toen door corona. En de derde show, die ging wel door, maar daar kon Gert-Jan niet bij zijn.
3: Toen zouden we dus wel heen gaan. En toen overleed mijn vader. En de dag daarna was het concert, dus daar kon ik niet heen gaan.
2: Dat kan dan echt niet meer. Om te helpen dit gevoel een plekje te geven, heb ik Evanescence voorgeschreven voor hem. Daarna verliet hij huppelend weer de praktijk. En dat kan ik voor jou ook doen. Dus laat via de Kink-app weten. Heb jij een concert gemist? En zo ja, welke? Dan stuurt de frontdesk je vanzelf naar binnen. Na Metallica. Eerst Blauwtoon en Real Hero.

0: Metallica. Het was weer een goed weekend, zat te horen. Whiskey in the jar, dit is Kink. En op zich had hij er een souvenir aan over kunnen houden. Maar zelfs die heeft medekinker Sander niet meer. Bij hem ging er een concert niet door, waar hij achteraf heel graag dat souvenir nog wel van had gehad. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen, net als Triggerfinger. En ook Eddie Vedder.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: 6:30. Kink. AMP Headlines.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Voor moord op zijn onderbuurvrouw in Rijswijk heeft een man 30 jaar cel gekregen. Haar zoontje zag van dichtbij hoe ze werd doodgeschoten. De rechter noemt het een ijzingwekkende femicide. De man die in Zeeland 3 schoolkinderen en een volwassene zou hebben doodgereden moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij nou van verdacht wordt. En er komen helemaal geen schepen in beweging bij de zeestraat van Hormuz bij Iran. Dat zeggen de reders na de bewering van president Trump dat dat wel zo is. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. De meeste files zien we in de Randstad. En dat het rustiger is op de weg heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. Wat opvalt op de weg is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarendsveen 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Een stukje verderop op dezelfde A4 tussen knoop het Hofvliet en de Keteltunnel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is ook dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan, maar dat kost je ook nog eens een kwartier. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knoop het Benelux bijna 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte is het erg druk, of is het langzaam rijden op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knoop het Oude Rijn en knoop het Lunette staat 5 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.

0: Zij op de line-up van Pinkpop, Triggerfinger, Come Clean. Wil je daarbij zijn bij Pinkpop, dan kan dat. Want morgenochtend in de Kingstart van Michiel Veenstra maak je weer kans op tickets voor dat festival. En Triggerfinger is echt niet de enige naam die er staat. The Cure staat er ook, Foo Fighters, 21 Pilots, Youngblood. Er staat zo ontzettend veel op die line-up. Het wordt een fantastisch weekend. En morgenochtend in de Kingstart van Michiel Veenstra win je dus tickets voor dat festival.
1: Kink, traumaverwerking.
0: Stel jezelf eventjes voor, wie ben je?
2: Hey, ik ben Sander.
3: Hallo Sander.
2: Hi.
0: Jij had ze?
2: Ik had ze, ja.
0: Heb je ze nog ergens liggen?
2: Nee, want ik moest ze toen terugbrengen om mijn geld terug te krijgen.
0: Oh, natuurlijk, ja. Ja, en dat heb je natuurlijk wel gedaan. Achteraf had je ze misschien beter kunnen bewaren. Want ik denk dat die nu een mooi plekje in je huis hadden kunnen krijgen.
2: Ja, misschien wel. Maar het was toen nog dat je gewoon naar de CVV moest om je kaartje te houden. Mm-hmm. En dus ook weer daarheen terugbrengen.
0: Ja, want om welke artiest gaat het? Waar had jij kaarten voor?
2: Ik had kaarten voor Nirvana.
0: Ja, en dan had je toch goud in handen, ja. Maar ja, we weten allemaal hoe het geëindigd is met Nirvana. Weet jij nog waar en wanneer je het nieuwe stotje kreeg?
2: Nee, ik weet niet precies waar ik was of als je dat bedoelt. Nee. Mm-hmm.
0: Maar ik neem aan dat je het ergens dan hoorde en dan meteen dacht, ja shit, ik heb die kaarten.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ja, we gingen even niet door.
0: Nee, ja, dat werd lastig zonder frontman.
2: Ja, precies, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het af en toe nog wel een beetje pijn doet, dit.
2: Ja, dat denk je nog af en toe gewoon zo terug, inderdaad, ja.
0: Ja, je had ze, je hebt je geld teruggekregen, gelukkig. maar nog wel een klein wondje. Ik ga een pleister voor je plakken, ik ga Nirvana voor je draaien.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Kink, traumaverwerking.

Zo levert het jaren later toch nog iets kleins op. Want Koen die zegt ook, ach leuk, deze Breed van Nirvana, die hoor je niet zo vaak. Speciaal voor Sander, die kaarten had voor die band om ze live te gaan zien. Ja, toen stapte Kurt Cobain uit het leven en ja, logischerwijs ging dat concert niet door. En Sander baalt ervan, want hij had een souvenir erin over kunnen houden, namelijk die fysieke tickets. Maar ja, die moest hij terugbrengen naar de VVV als hij zijn geld terug wilde. En dat heeft hij destijds gedaan. Heb je nou ook een concert gemist? Laat het weten, stuur een berichtje via de Kink-app, dan helpen we jou ook. Zometeen hoor je de nieuwe van de staat. Eerst Best Hill.

0: dust. All that I adore.
1: Laat de hele buurt meegenieten.
2: Ze verdienen het.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Checker vroegje.
1: Vroeg je die app via de Kink-app. Hey, ik denk telkens dat de Tribal Dance van Two Unlimited begint als deze start. Het begint zo. Oh ja, ik snap het wel, met die trommels. Ja, ik snap het wel. Maar dan is het toch fijn als de staat begint, of niet? De nieuwe van de staat heet The Fire. Je hoort hem op Kink en het zijn de Red Hot Chili Peppers. Californication.

0: Rappers Californication. Het is 6:04. Dat betekent dat zometeen de Kink avondshow weer uit zijn voegen barst. Nog steeds zonder Jim Voorhat. Misschien heb je het al meegekregen. Vorige week was hij al op vakantie. Die heeft er nog een beetje aangeplakt. En gelijk heeft hij even lekker uitrusten. En ik hoop voor hem dat het iets lekkerder weer wordt dan dat het de afgelopen dagen is. Dat hij gewoon ook nog even echt zomer mee kan pakken. Het allermooiste nieuws is, dat betekent dat zometeen na 6:00 Lisa Konings hier is met de beste nieuwe muziek, maar ook met Mumford & Sons en Block Party. Hoor je binnen nu en een paar minuten. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een man uit de Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor wat de rechter noemt een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar terug bij haar flat werd doodgeschoten, terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalde Albert Heijn en Jumbo

0: Zij hebben hem er doorheen gesleept toen er zoveel twijfels waren of hij het nog wel kon. Lewis omschrijft zijn eerste jaar bij Ferrari als de hel, omdat er toen heel negatief over hem werd geschreven en gepraat. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.

0: De voormalig Kink XL, de nieuwe van Wodan Boys. Blindsided heet hij.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, goedenavond. Lisa hier op de maandagavond van Kink. En hierbij is de Kink Spitstrook ook weer volledig geopend. Want met welk nummer rij je net even iets lekkerder door of rous je door die supermarkt heen tijdens dat dagelijkse ritueel waarop je weer moet gaan bedenken wat je gaat eten? Ja, en laten we eerst even beginnen met dat mijn eigen auto nog steeds stuk is en ik geen idee heb wanneer die weer gemaakt is om de angel er maar gelijk uit te trekken. Dus stilstaan is voor mij even geen optie. Dat is dan weer de positieve kant ervan. Maar dat is het voor Mark wel, want hij kan de afslag richting zijn huis al zien, maar staat al 20 minuten stil. En voordat hij zelf echt helemaal door het lint gaat, zou hij graag zijn woede afreageren op muziek van Rage Against the Machine.
1: Kink Spitstrook.

0: Honey, I'm Home en Hyperspace Mountain was dat. En zometeen hier op de radio muziek van Queens of the Stone Age, van Blondie en ook Coffee en TV van Blur. Hoor je zo op Kink.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
7: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Marie weet al wie haar zou moeten gaan spelen als er ooit een biopic over haar gemaakt wordt. Want ze wil graag dat de actrice Florence Pugh het gaat doen. En haar kun je kennen van de populaire horrorfilm Midsommar, maar ook Don't Worry About It Darling, waarin ze samenspeelde met Harry Styles. Ja, je kunt er maar alvast beter over nagedacht hebben natuurlijk. Blondie en One Way or Another hoor je op Kink met zometeen Sonnet van de Verve. Maar eerst die titel zonder T. Dit is Sonne van Rammstein.
1: 2, 3, 4.

0: Ja, dit is de track die je deze week extra vaak voorbij gaat horen komen. De nieuwe Kink XL is van Violet Girl en Hate the Bug in the Cake. En zo na het ANP-nieuws van 7 uur hoor je muziek van Madrugada en ook Love Like Blood van Killing Joke hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatie ondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: 7 uur. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag.

Het is 2026 en dit is nieuw muziek van de Rolling Stones. In de Stars hoorde je op de maandagavond van Kink. En ja, goedenavond, Lisa hier. Met de fijnste alternatieve muziek voor tijdens het koken, de afwas, boodschappen, werk en tijdens het rijden. Ik heb het allemaal getest, dus ik kan het weten. En zometeen hier op de radio, wat mij betreft, een van de beste nummers van Arctic Monkeys. Dat ene moment van bezinning op het moment dat je het te bont hebt gemaakt in de kroeg. En toch nog gaat zoeken naar een booty call, terwijl de ander ergens in je staat toch niet echt van gediend is. Why'd you only call me when you're high? Hoor je na Zombie van de Cranberries.

Arctic Monkeys en Why Do You Only Call Me When You're High. Ja, dit is Kink met zometeen Find the River van R.E.M. Maar we gaan toch nog heel even door op die high van zojuist. Want dit is Give Me My High van Hideous op de maan.

0: Find the River van R.E.M. op Kink. Met zometeen nieuwe muziek. Daily Drop. Ja, want iedere maandag tot en met donderdagavond rond 7:50 hoor je hier nieuwe muziek onder de noemer de Daily Drop. En vandaag komt het van de drie zusters uit Mexico die je kunt kennen van dit hitje. Nieuwe muziek van The Warning hoor je dus zometeen. Net als Underrated van Bleach 93 en All the Small Things van Blink 182. En zet morgen je wekker weer op tijd.
1: Kink. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop.

0: Jetlag, Youngblood en nog veel meer. Drie dagen lang alles wat je op Kink hoort, maar dan recht voor je neus. Luister deze week naar Kink en maak kans op kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio. Kink.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

Maybe an Angel van Heather Nova op de maandagavond van Kink. Daily Drop. Ja, net zoals iedere maand tot en met donderdagavond rond dit uur hoor je hier nieuw muziek onder de noemer The Daily Drop. Dat is een gloednieuw liedje die je hier zeer waarschijnlijk voor de eerste keer hoort. Maar deze band, ja, die hoor je niet voor het eerst. Want als je regelmatig naar Kink luistert, dan heb je de warning wel eens voorbij horen komen. Want ze hebben nu een bescheiden hitje met het nummer Kerosene. En ja, de drie zusjes, die hebben dus nu een nieuw liedje uitgebracht. Die heet The Ritual en dat is dus de Daily Drop van vandaag.

Ritual van een Warning is de Daily Drop van vandaag. En dan zoals altijd de vraag, ja, wat vind jij ervan? Dus hierbij een kleine greep uit de Kink appbox. Daan die vindt het echt mega vet klinken. Lars die vraagt of het de Kink XL kan worden. Nee, we hebben er al één deze week, maar we houden het in de gedachten. Romy is ook heel enthousiast. Nick die stuurt zo'n rock emoji door. En ja, verder louter positieve reacties. Dus volgens mij valt hij wel in de smaak. De Daily Drop van vandaag was dus Ritual van The Warning. En nu op Kink, een voortzetting van het Gallagher-imperium. Gene, de zoon van Liam, zet de legacy van de achternaam voort met zijn band Villanelle. Dit is Placebo.

0: Van VillaNL op de maandagavond van Kink. En zometeen na het ANP-nieuws van 8 uur. Onder meer muziek van David Bowie. Heroes ga je horen. En ook de Raising Reds van Editors hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Samen delen we Oranje.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig...

0: om veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
2: Met zometeen Heroes van David Bowie. Direct naar de Racing Reds van Editors. Kink.

0: iconen van Foo Fighters, Window, hoor je op Kink. En over iconen gesproken.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Ja, ook deze week stellen we weer de ultieme playlist samen van een band die heel erg veel voor Kink betekent. Namelijk The Strokes deze keer. En ik ben heel erg excited, want deze band staat echt in mijn top 3 aller tijden van bands. En over 11 dagen brengen ze hun nieuwe album Reality Awaits uit. En volgende maand is het ook nog een keer feest. Want dan is hun debuutalbum Is This It 25 jaar oud. Dus het is een goed moment om de balans op te maken en de Kink Essentials playlist van The Strokes samen te stellen. En dan op maandag altijd de vraag: wat is de beste meezinger van de band? Stuur je suggesties door via de Kink app, dan gaan we er zo meteen even doorheen. Maar we gaan eerst naar een andere iconische band, want daaraan geen gebrek natuurlijk. Je hoort nu Guns N' Roses.

0: I still haven't found what I'm looking for van U2. En dat geldt niet voor mij, want ik heb het inmiddels wel gevonden.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Namelijk het antwoord op de vraag: wat is de beste meezinger van The Strokes? Want deze week stellen we de ultieme Essentials playlist samen van deze iconische band, die erg leidend is geweest in de muziek van de vroege Zero's. En die je ook vrij regelmatig voorbij hoort komen hier op Kink. En volgende week komt hun nieuwste album uit. Dus aan jou zojuist de vraag: wat is de beste meezinger? En de antwoorden zijn vrij homogeen vandaag. Ingestuurd door onder meer Ruud, Tom, Daan, Marielle, Luna, Fleur, Niek en nog een paar mensen. Is dit nu Last Night?
1: Kink Icon Essentials.

0: gezet als de beste meezinger van de band. En morgen aan jou weer een vraag. Namelijk, wat is het meest ondergewaardeerde liedje van de Strokes? Kun je alvast goed over nadenken. Dan kom ik over ongeveer 24 uur weer bij je terug. En ietsjes dichter bij het hier en nu is de Black Keys. Of dan zijn de Black Keys. You Got to Lose hoor je zo meteen. En ook Wood van Alice in Chains hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: King. Dit is het station van New

bij mij thuis is. Want vorige week ging mijn auto kapot en ik heb nog steeds geen idee wanneer die gemaakt gaat worden. No Cars Go Arcade Fire op de maandagavond van Kink. Met zometeen Iggy Pop en Kate Pearson en Candy na Lil Monster van Royal Blood.

0: Lucas Road, Hanging Out to Dry, hoorde je op de maandagavond van Kink. Met zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Muziek van Bush, van Youngblood, van Paramore, van Soul Asylum. En nog veel meer goede alternatieve muziek. En ik spreek je morgenavond weer. Doei!
1: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Zie je nou wel, ze ruikt me.
17: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in

0: Kaap Verde op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaap Verde had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaap Verde deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Kink

0: Kink.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, maximaal 600 euro. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars

0: noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

Kink. Alternative Rock Radio.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Eén ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn

0: Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: King. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. King.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is daarmee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleerwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd weken